Zabuli 15 nakugulumizanga Katonda wange ayikabaka era nebazanga erinnya lyo emirembe n'emirembe buli lunaku nakwebazanga era natende